bij je saaie ding, zie je ding, bij je saaie ding, ja, goed staan, na de asha, na de asha, is aai, bij je saaie ding.